as jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-pos bemarking @luisterfm.co.za en beleef die groei.

uiterlijk dom. Blom, blommiekie roei, jy het gesek is mooi, verblind soos een mond, maar een warm hart klop. Maar dink

Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za. Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za.

0: Pete en Flan Van West. Natuurlijk Bernice West, de broer, maar hij staat op zijn eigen Van West. Die man kan. Maar hij van de Sans heeft vrijdag. Het zus koppen ze af hier op die lekker lijsterstatie Grootbeck Breakfast. Morgen. Ik kwam allemaal uit de lekker ogen zo ver. Het is vrijdag in die baai. Is vrijdag een pofhadder. Zoals Lisa altijd zei. Want zij spreekt in ander een pofhadder. Op pad dan natuurlijk is wat zij altijd is in studio. Ze zei, kan het technically, kan ze het nou maar zien. Na ons werken, dier en nacht, goeie muziek toe. En enke twee splinternieuwe treffers om vir julle te bring vandag. En ek is redelijk opgewonde oor al twee van hulle. Want die een naam het ek baie lang klas gelees in my lewe. En dit excite my. Right? So prop, die job moet loop, is een van hulle. En dan Leon Schuster, samen met DJ Spike, met miljoene hande vir Rassie. En ek sien, Rassie het hier in ons area gestrand bykie. Van keierplek tot keierplek getravel, tot binnen in dispatch. Hoe cool is dat? Imagine jy gaan nou uit bykie vir een verversing of van mama vir een burger of een steak en iweskielik loop dokter Rassie Erasmus in. En dan ek, goed man, ek is baie tjaft. Well done aan die mannen wat het gereel het en baie dankie aan Rassie Erasmus. Het is lekker om jou roots te kry man. Ek sien Dani Gerber ook saam met die man. Wow. Baie jaloers, ek was hier by een van die plekke gewees nie, want what a ledge man, what a ledge. So ons is so paar secondes weg van ons nieuws hoofdtrekke af en dan krap ons weer in ons weer. Dan werk ons om dier en na jylle verjaarsdag toe en al die dinge, so stuur dit vir ons dier, want ek bykie vir jylle kan kyk wie verjaar en wat ons daar oor gaan doen. 082-333-667 is die nommer wat jy gebruik om te WhatsApp, normaal data tariewe geld aan, lees jy nou free, wifi werk altyd man. So ja, dit is altyd wel sy weerste ding, as iemand by jou kom keier, is dit ongeskik, as iemand vir jou vraag, sorry, wat is jou wifi password? Ek denk, is okay. Ek denk, by nydag toe hoor ek iemand Mona oor, kry jy jou wifi? Maar jy het wifi, by jou huis, so jy kan seker maar jou pel dit gee, I don't know. Maar ja, dit is tyd vir die ding, en dan werk ons dier na jou weer, toe so bly ingeskakel.
1: Luister FM, nuus hooftrekke.
0: In jou nies hoofdrekje met lijn regheid en na jou nies om 7. Suid-Afrika verwelkom die ooreenkomst tussen die VSA en Iran. Maar Gentile sê die staatsveiligheidagentskap keer senior politiebestuurders en Suid-Afrika verskaf busse om ongedokumenteerde Malawiese migrante terug te stuur huis toe. Dit is jou nies hoofdrekje, dit lijn regheid tot by jou nies om 7.
1: Luister FM, weer.
0: Ons krap ek hier rond in die minimums en maximums. Volle bulletin is om 7. Geen waarschuwings uit vir vandag of morgen of die rest van die naweek nie. So ons is okay. Net een bykie klein bykie koue toestanden wat verwacht word. But hey, it are winter. Plettenberg Baaitse by 13, 18. Omkane Gramstad 11, 16. Om Tata is by 8 en 16 graden. Kumane Queenstown 5, 14. Robert Sebukwe. Grafrui net 6, 15. Kuba Kralok is by 6, 16. Port St. John's minimum 15. Maximum 20 graden Celsius. Bishu, bless you. 10, 16. Kukompo, West London is 15 en 19 graden. Jeffreys Bay, 13, 21. Uit Den Haag Dispatch, 11, 19. En dan Port Elizabeth is 14 en 18 graden Celsius. So it like for my, jy kijk for my, it's gonna be a pretty day today.
2: On your marks, get set. Looking for a school where your child doesn't just fit in, but truly stands out.
3: Yes, a place with strong values, proven results, and real opportunities that coincide.
2: At Lorraine Primary School, excellence isn't a goal. It's a tradition, offering award-winning education from grade R to grade 7 in both English and Afrikaans.
3: We learn, we laugh, and we try new things every day.
2: With a proud culture of academic distinction, sporting success, and a rich cultural achievement, every child is encouraged to shine.
3: At Lorraine, we don't just grow big dreams, we chase them.
2: Because the journey of 13 years of education starts here, laying the foundation for confident, capable, and future-ready learners. Lorraine Primary School, where legacy inspires excellence, and excellence shapes the future.
4: Ons werk hier met God.
5: Waar stop hem.
0: Vrouw de Jong, groot om ons af te skop, is 32 minuten net na die tijd van 6. Ons gaan hem nou begin optel, want dit is morning.
6: Nou wil ik jou, jij wil het ik blij, een beetje meer voor jou krijg. Jij maakt mij blij, jij mij verleid.

gezag is dat wat je bekje doet. En als je mij zoekt, dan wil ik jou. Jij wil het, ik blij. Een beetje meer van jou krijg. Jij maakt mij blij.

0: Dat is Owen to Zack. Modern new van hem armen, man. Wat een lekker song, Owen to Zack. Je kan het in het label niet. Je kan het niet zeggen, wel, ik is een probleem. Dus maar wie ik is. Nee, het werkt zo niet. Ik heb ook jouw van als mensen zeggen, wel, ik is een probleem. En mensen moeten mij niet aanvaarden als ik is. Nee, stop het. Just stop it, man. Kom nou. Owen to Zack, modern van hem armen. Dion Groot, lijfie, oe lijfie. Je bent die greatste music video's. Dus je hebt nog gekeken. Gaan kijken naar die muziek. Video. Dit is super, super, super cool, man. Super cool. Dankie vir al die boodskappies vanmorgen. Goeiemorgen aan allemaal. Ek sien van die verjaarsdag boodskappies kom al deur. Dis amper tyd vir ons om deur daai te werk. Maar kom ons krabbie eers bietjie rond op die verjaarsdag van mense wat al naam gemaak het. Nou, jy sien 'n paar wat deurtrek vanmorgen. Ons het Dirk Nowitzki. Hy is 'n basketbalspeler en 'n verskriklike lang man, maar hy het baie goed gedoen in sy loopbaan. Bobsanger Caitlin J, nou nie groot number one hits gehad in haar leven nie, maar baie goed gedoen. Kathleen Turner, nou sy het een groot naam gehad, Who Framed Roger Rabbit, Californication, Serial Mom, sy het natuurlijk ook gespeel in Friends as Chandler se pa, geloor het of groot het nie. Van en Lacey op het is Paul Dano, sy je ken van Little Miss Sunshine, 12 Years a Slave, P.T. Anderson, in Escape at Dannemora. Sien hom baie meer, so baie nie, ek denk baie van die ouwens beweeg meer na die series toe, as enig iets anders. I don't know. Series is goed van door. Dat is meneer Macklemore omself, 43 jaar oud. Ook een ou wat baie deur, baie dinge gekom het in sy leven, maar op die einde van die dag sy blink aan boe uitgedruk het. Groot treffers gehad, Thrift Shop, wat nummer 1 geraak het op US Billboard in 2013. En na dit het hy die beste nieuwe kunstenaar, beste kletsrymer album gewen, beste rap song en ook rap performance in die 2014 Grammy Awards en 2012 met sy album The Heist. Nog wel een groot fan van hierdie ou, net van sy mens wees en alles wat hy doen. Dan ou, ek weet nie wie wen die haare nie. Hierdie ou of Donald Trump, Boris Johnson. Boris Johnson was natuurlijk die conservatieve partij se leier in Brittanje en een UK prime minister gewees tot en met 2022 en nou waar hy die oppositie maak vir baie van die dinge. En dan een van die rijkste ouwens in die wereld, meneer KSI. En nou op sy YouTube het hy basis oorgevat vir baie lang tyd. Hy het oor die 24 miljoen subscribers. Hierdie ou maak verskrikkelijk baie geld. Hy maak verskrikkelijk baie geld met YouTube. En is baie van wat die jongelinge opkyk en sê, ek wil so wees. Wel, hierdie ou is al 20 jaar op YouTube omtrend. So hy het al baie goed vir homself gedoen. Natuurlijk ook in besigheid saam met Logan Paul met hulle verversings. En ja, goeie naam vir homself gemaakt, goeie geld vir homself gemaakt, so wie kan beklei, as dit eerlijk is, vat jou geld, vat jou paai en waai, ou buddy, ou pjal. So ja, dit is wat het is, daar is omtrent jou verjaarsdag, nou wacht ek vir jylle sin, as jylle mysterie, gaan ek het die heen nie, as ek het die gaan heen nie, gaan ek het die kan lees nie, so, stier het dier.
1: Luister FM

Zo, zo vrijdag gaan beginnen, man. Hier ben ik al eens de stasie. Dat is een jam. Ik love it. Hier gaan een goede vrijdag wees, man. Stuur die aan die boodschappen en allerlei lekker dingetjes. Hier ben ik al eens de stasie. Zijn jullie een beetje benauwd hier? Het valt ons recht hier naar ons nest toe. Zo blij en geschakeld.

0: Altijd neem me elkaar lief, vanavond kom kruip ik je lief, weer samen met mij een impulsief.
1: Stop hem.
2: Vierde donderdag van iedereen dan die tijd van Sjebe Baart. U zei impulsief. Jullie op zee, wat kan een man dan doen? Wel, een man kan vrijdag klaarmaken en zijn naweek beginnen als jullie zo gelukkig is om dit te doen. Wel, in die wereld rondom ons is er klomp dingen wat gebeuren, maar die hijjack is om die draai. So, je hebt je laatste kans om een hijjack steer te stieren. Twee Afrikaans, één Engels. En dan speel ons om voor jou. Ik mag het ook een beetje opjammen. Met één bij die één en één bij die annie ene en al die lekker dingen. Maar ons kan ons natuurlijk ook een beetje vele treffers geven in die triple L. So, ek besluit nou nog hoe, waar en wat gaan ons die ding doen, right? En ek is die type ou ook, as ek 1% het vir jou, gaan ek om jou hou vir 2 weke nie. Ek gaan dit sommer net vir julle bring. So, dames en heren, kom ons begin om sommer lekker. Nou, die een ding wat ek vir julle moet sê, is een van my favorite mense in die hele wereld, is natuurlijk Prop. Nou, dat sê die job moet loop, is een van sy splinter nieuwe treffers, geskryf dier Prop homself en vervaardig dier Marie Libbe. Nou, sy vrolijke, humoristische en vol energie geïnspireerd dier die sending Die Job Moet Loop. Dit is vir hard werk, volharding en aanhou beweeg. Nou, Prop is 'n kenmerkende rasper baritone stem en skerp rieke, maar het is sterk vir radio. Nou, vorige treffers natuurlijk is Kwaaikie, Two Town is top, Sera sê ja, Hasie op en Ware Liefde. Met meer as 70.000 maandelijke Spotify luisteraars is dit absoluut amazing om dit vir julle te bring. En dit is Die Job Moet Loop. So wie is ek om te beklei, ons bring vir julle die splinter nieuwe treffer deur Prop hom. Ek sê vir hom, ek het hom al gesê op Facebook ook. Ek weet nie hoekom nie, ek denk net ek en die dude sal dik chommies wees as ons wees. Maar die job moet loop, ou.

Van een Lars, ik was een Lars, ik wil eruit een groot gegaan met mijn Venga Boy, Venga Boys, maar let's say, we like to party. Ik moest het niet doen, man, come on. Sturgeon het gezegd, baby, one day. Oh, ons breken reelt vandaag hier op Luister FM, bij lekker luisterstatie, maar het is tijd voor ons een beetje te kijken wat gaan alles aan op die ding, want let's say, is verjaarsdag boodskappies. So kom ons kijken, ik zie maar even die mensen vooraf een scooter, ik zal kijken wat ik voor jou kan doen, maar aan mijn pa, Stefanus van Lochrenberg, vandaag vier ons niet net nog een jaar van Paas leven nie, maar ook die ongelooflike mens wat pa is. Dankie vir al Paas liefde, wysheid, ondersteuning en die voorbeeld wat pa elke dag stel. Paas kracht en omgee beteken meer vir ons as wat woorde ooit kan beskryf. Mag hierdie nuwe lewensjaar gevul wees met goeie gesondheid, geluk, vrede en baie mooie herinneringe. Mag al die liefde wat pa deur die jare gegee het, vandag en altyd na pa terugkeer. Oh wow. Lief pa dieper as die see en groter as die hemel blauw. Kom van sonneke af. So ja, dit is super, super cool, man. Nou, ek sien Algoa Steel is aan de house. Linda verjaar vandag en allemaal bij Algoa Steel waar al net graag geluk wens. Mag het een fantastische dag wees en ons waardeer je toewijding en harde werk en liefde groete Algoa Steel familie. Ah, Nunes, ek loved it. Oh, amazing. So ja, dat loop lekker hier op die lekker luisterstasie. Ek sien net hoe de vrouw die mensen wie sing die song Sturgeon, Baby One Day. Was die dikkie wat deurgekom het daar, dit is natuurlijk kunstmatige intelligentie en dan kan het ons lekker deur maak. So ja, ek het jou morgens. Ek het jou. Oh, hulle sê morgens speel ze een liedje. My eerste sien, Kylekie is vandag 7 jaar oorlede. Mooi dagje van Dianka. Dianka ons voel vir jou dier 100% en dat hou altyd, hy leef voort, maak is ook wat nie en boodskap is soos daai. Laat ons dit lekker doen. Nee? Ah, sy man. Ek sien mense stuur nog songs deur, ek sal kyk wat ons vir ons kan doen hier op die lekker luisterstasie. Dis wat ons probeer doen om allemaal happy te hou, maar meeste van julle stuur vir my Engels. Julle maak het vir my baie moeilik om al hierdie dinge te doen. So ja, gooi bietjie die Afrikaans, man.

Massey. Leon Schuster and I say for Owens, will you na Honda for Rossi? Oh, lacquer. Team, I need to need only tight for all. Can you be lacquer Leicester Stars? He domes in here. This lacquer, I'm so much yellow to care, man. So, obviously, the face on my day, Friday, to begin. And naturally, the program klaar to mark. So, my yellow. Bye, thank you for all the boodskapies. And all die lacquer dingen wat yellow doen. But yeah, I see the immense vraag for Lifey. Bye van yellow. It's like Lifey dag. But yeah, Lifey is klaar gespeeld for ochtend en al vroeg. Maar ik zal zeker maken, ik kan proberen om baie van die deur te stuur. Verjaarsdag boodskampies is ongelukkig al klaar, of enige boodskampie tyd, julle kan het later weer deur stuur, en dan sal ons dit vir julle doen in JK's program. Verder, dames en heren, maak ons het lekker. Ek wil julle later bykie vertel van twee beste vriende van school daar af, wat later aan baie groot nies gekry het, en het is skokkend om eerlik vir jou te sê, is crazy, man. Maar ja, gaan julle later bykie daar oor vertel, maar daar is nog goeie muziek wat ons gaan deurtrek, en dan so paar skinderstories so bly ingeskakel. Ons probeer altyd, verstaan jy? Ons probeer. Ek wil

Dus off to Never Never Land. Dit is natuurlijk niemand anders dan us. Metallica. Ja, goeie tijd, man. Zo trek eens om lekker dier into the sand, man. Ik zie die mensen zee. Bullen en die bokken, die bullen. 25-21 voor hulle. Goeie tijd. En die bokken 41-25 voor die bokken. Ek is nogal bijna bij samen met jou op die score, hoor. Ek het die bullen 30-24. En aan die bokken het ek 45-18. Lijkt daarom. So kom ons kyk maar hoe dit gaan gebeur. Hier op die lekker luisterstasie gaan ek vir julle groet en vir julle lekker musiek los. Want hoekom dan nou nie? Nee, hoekom dan nou nie? So ek wil vir julle baie dankie sê dat julle saam met my gekeier het vandag op die prachtige lekker dag hier op die vrijdag. Soet wees as jy stout is, vat foto, stuur het vir Jayco. En dan vat ons om lekker deur om seker te maak julle is waar julle moet wees hier ingeskakel. By die Luister FM. So dames en heren, ga vir julle wel een ding sê, en dit is een baie belangrike ene, want op soek na koester in die school vir jou kleinding, tot vankie pre-primaar, en Sommerstrand is al 50 jaar op die laar in ons gemeenskap. Ons bevorder christelike waardes met onderrig in beide Afrikaans en Engels. Ons klas toe verwelkom kinders van 12 maanden tot graad R. Ons bied toegewijde nasorg aan met vakantiesorg ingesluit. Ontdek ons prachtige school en kom keier saam op ons opendag, saterdag die 20ste juni, van 9:00 tot 11:00 die ochend. Tot vankie pre-primaar, waar jou familie saam met ons groei, van op Facebook, op besoek ons webtuiste vir meer inligting. Klaar met my en christelike waardes is belangrik, en dit is belangrik as het by die punt kom. Cheers, viers, ek vang jy weer sondag op Vadersdag, hier op geloofse werkwoord 6:00 die ochend. So kom ons maak het lekker, kom ons maak het mooi. Cheers, viers.

As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertenties. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei.

uit meneer huis. Stel zo zijn meis, botong in die spins, is zijn grootste vind met een groot gevaar.

Bobby met je mooie gefrikkie. Wil jij niet een bukje van mij, tong uitsteken?

Die klanke van Jacobus en hy gee vir ons Milan het voor het prop met harte dief en Josh Miranda met Till the Neon's Gone. Dis 16 minute oor 12, dis vrijdag die 19e juni. Goeiemiddag vriende en baie baie welkom by die naweek afskop. Ek is Etienne Kalitz en soos ouder gewoonte gaan ek jou vrijdag vir jou afskop met die beste muziek in die kontry. Ek wil net vir my collega pastoor Jacques Kilian baie baie dankie sê vir weer eens in Puik program. Ek kan vir Jacques weeksdag kry tussen 9 en 12 by Jacques Kilian Brunch net hier op jou lekker luisterstasie. Nou vriende, dit is vrijdag in die kontry, ons wacht nou al die heel week vir vrijdag en gelukkig vir ons was al daarom een vakantiedag. So tussendeur, so die week het heel wat vinniger gegaan as wat hy gewoonlik doen. En ek weet so met die mense gaan lekker keier die naweek en ek het heel wat mense wat my gevra het, Etienne, ons soek een lekker vis, gebakte vis resep. Nou ek het hier die heerlijke in kombuiskas kanaris natuurlijk vandag een heerlijke vis in bierbeslag wat ek vandag met julle wil deel. Een makkelijke en heerlijke resep vir lichte bros vis wat nou natuurlijk gebraai word en is baie baie lekker julle vir diegene wat nou lief is vir lekker vis en skuifies. Hierdie oukie is net vir julle. En dan ek is verskrikkelijk lief vir een plaatkoekie, nou ek het nou vandag een roomielie plaatkoekie wat ek met julle wil deel. Hy kry natuurlijk blik roomielies in, of soos die Engelsman om nou sal noem, ek sal nou by dit uitkom, maar roomielies is wat ek sweetcorn natuurlijk, sweetcorn is wat die Engelsman om sal noem, so een plaatkoekie wat nou een bykie roomielies in het, en dan kry nou so bykie paprika, ek is mos baie lief vir paprika, ek sê mos altyd dat in jou kombuis is paprika of gerookte paprika, een van die spisserye, wat jy net altyd moet by jou moet hee, as hy ook kos maak, en dit is nou een van die spesifieke spisserye wat hierin kom natuurlijk, so bykie meel, natuurlijk eiers, enzovoorts, en dan maak jy nou die plaatkoekies, een heerlijke, heerlijke recept vir diegene wat nou lief is vir roomiries, en plaatkoekies, die twee saam, gaan nou lekker saam, en as hy om nou soma vir een bijgereg, of miskien saam met een slaaikie geniet, is de lichte ete, en hy bly maar wenner. Hy is op my Facebookblad, vriende, Etienne Kalitz, op Luister FM, en net so ook op die Luister FM recepte groepie. Jy is welkom, stuur my boodskap 082-333-667. Kom, ons gaan terug na die muziek toe, vriende. Die speelhuis is natuurlijk oop, dis vrijdag. Ek maak vir jou vandag muziek, stuur my jou versoek in 082-333-667.

Wat? Je blijft nog bij je ma? Ik heb het niet zeker de boyfriend. Jij is een loser. Bel me Uber en echt like, wat?

was ijzig in die kop. Jouw handen in jouw hoed. Jouw jas staat doorgeknoopt. Jouw glimlach zoet. En die echo van jouw wegstem. En die woorden van jouw groet. Lebeloftes van jouw omdraai.

langsam zondag voor mij die er komt weg. Zou ik jou in het lap weg, hier die lach of met die lang plek, na zomer is je jong.

boodskapper. Zou ik dat zijn? En jij vraagt mij waar ons morgen zal ons gister weer kan terugkrijgen. Zoals muisrennen in die ogen, kleef jij aan mij.

me staan jij voor mij, in die oestijd van je liefde, waar ik jou krijg. En die mijlen wat voorbij glijdt, in die hieren wat ons aankrijgt. En een zonnebloem zijn zoen, is ons verzoen.

0: Prys van goud $4,145.24 per fynons en Brent ru olie $79.30 per vat. Dis die einde van jou nuus, jou volgende bulletin volg om 4. Bly ingeskakel.
1: Dis die Big Nick Drive op Luister FM.

0: Luister FM. Inside this tin is a promise and thrall, years of wisdom and skill, homes revived and dreams conceived. Inside this tin is fashion for walls. It's made for you to make your mark at Prominent Paints. We don't just sell paint, we bring your vision to life with colors that inspire and finishes that last. Visit us at 17th Quarter Shopping Center for expert advice, exclusive ranges. We also do free site visits, free color consultations, free specifications. Your metro's most trusted name, Prominent Paints, beyond color.
1: Jy gesien, die bure is weer op pad na hulle plaas. Nuwe bakkie en al.
2: Dis omdat hulle by Samba is.
1: Hoezo?
2: Hulle het al voertuigfinansiering daar gedoen en al korttermynversekering. Persoonlik, kommersieel en agri.
1: En?
2: Geen makelaars voor je. En hulle ontvang 'n versekeringsbonus elke maand.
1: So dis hoekom hulle altyd kan gaan.
2: Met Samba is het moontlik om soveel meer te leef. Samba Koöperatief Beperk is 'n gemagtigde finansiële dienste verskaffer en 'n geregistreerde kredietverskaffer. Bepalings en voorwaardes geld.
0: Luister FM weer.
3: Ons kyk wat maak jou weer dinge vir môre, Saterdag 20 Junie, Aliwal Noord 716, Bishu 922, Kraddock 619, Dispatch 1120, Oos-London 1321, Fort Beaufort 720, Graaf-Reinet 819, Gramstad 822, Jeffreys Bay 1422, Mtata 719, Port Alfred 1321, Port Elizabeth 1221, Port St. John's 1221, Queenstown 419 en Uitenhage 1121. Dis jou weer dinge vanmôre, Saterdag 20 Junie.

Syndrome, Good Girl, Young Blood, Casa Vlug en Britney en Madonna, Me Against the Music. En ek laas jou met lekker muziek, tot en met jou 6 uur toe en 8 uur nog lekker muziek en dan kyk jy saam met Ian Diedriks. Hy bring jou 6 uur nies en dan kyk jy saam met jou op die vrijdag aan en ek weet sommer jy gaan jouself gaaltijd geniet. Jylle met een fantastische naweekie, wees veilig. Geniet die sport vanavond, blauwbulle, ja, ek gaan vir die blauwbulle skree, my maase blauwbul, ek gee nie om, ek sal vir die skree, kou vir dat ons moet wen, vanavond vat ons om, ek koop so, en dan morgen natuurlijk die springbok, ek weet som ons gaan die Barbadians trap, hier in Port Elizabeth, wees veilig as jy raak wie toe gaan, op die paaie, waar ook al jy rij, maandag terug, selde tyd, selde plek, tot dan toe, wil ek vir jou sê, tot ziens, speel uit met die lekkie van Pink, sy begin die partijkie, get this party started.

0: Gaan vier sy eerste verjaarsdag en jy is uitgenooi. Kom kuier saam met ons op Saterdag die 27ste Junie van 8:00 die oggend tot 12:00 die middag by Willowstraat Winkelsentrum op die hoek van Circular Rylaan en Willowstraat Fairview. Geniet ongelooflike verjaarsdagaanbiedings en met enige aankoop kry jy gratis boerierol, springmielies en nog vele meer. By Astro Paint spesialiseer ons in kleur, kwaliteit en uitstekende waarde vir geld vir jou huis en besigheid. Astro Paint Kebega, kleur, kwaliteit en waarde waarop jy kan vertrou. Ons sien jou daar.
1: Paint.
2: For over 20 years, we've been sparking imaginations and celebrating life's biggest moments right here in Port Elizabeth.
1: Hier by J.I. Floral bied ons prachtige vars blomme, trou en geleentheidsdekor, stylvolle kaarse en al die partykie benodighede wat jy nodig het om herinneringe te skep wat vir altyd by jou sal bly.
2: From big wedding celebrations to small business openings, we've been part of it all.
1: Besoek ons vandag by J.I. Floral Distributor en laat ons jou volgende geleentheid onvergeetlik maak.
2: Visit us at Shop One Kings Court Shopping Center, Buffelsfontein Road.
1: Of koop met gemak online by jafloral.co.za.
2: JA Floral Distributors, turning dreams into reality.
3: En dat is het draai gaan maak by een paar van ons korporatieve vennote hier by Luister FM. As jy jou besigheid of geleentheid wil adverteer, kom in contact met ons bemarkingsdepartement via e-pos bemarking@luisterfm.co. Dit is nou tyd vir ons opgekikkerde ouwes. Nou, ek sal nou nie sê gouwe ouwes nie, en is daarom nie so oud nie, want een van hulle is een gesoute truiver. Maar kom ons noem hierdie drie spel net opgekikkerde ouwes. Ek wacht vir julle versoek op die WhatsApp, lijn 082-333-667. Standaard data, terwijl geld. Teens Jordaan met Soos Bloed, dan het ons die Camels met Roy Rock Bokkie, en Annelie van Rooyen met Ek Lewe. Hier is Luister FM, jou lekker luisterstasie, die tweede laaste vrijdag aand van die maand, en ons moet hom behoorlik vier.
4: Luister FM, Afrikaans is so lekker.
5: Soos Bloed.

0: Die opgekikkerde ouwes, ons het daar begin met Teens Jordaanse soos beloed die sensatie herverwerkte weergawe. Die Campbells met rooi rok, bokkie Afrikaans wil danse weergawe daar en Annelie van Rooyen nou met ek lewe ook so een titselkie van sensatie wat een nieuwe baaikie daar vir die treffer aangetrek het. Tijd vir ons heel eerste insetsel vir vanavond en dan kom ek by julle versoeke wat hier op die WhatsApp-lijn deerstroom. Die eerste insetsel is in twee gedeeltes. En dit is die muziekfeite waar of onwaar. Waar ek vir jou een feit gee en jylle het een minuut om vir my te laat weet of jylle denk hierdie feit is waar of onwaar. So kom ons kyk wie sy muziekkennis is vlijmskerp by vrijdag aand. Die gewilde Afrikaanse sangcompetitie, Supersterre, wat op SABC, ofwel op die SAIK's tweede kanaal uitgesaai was, was op die kassie van 2006 tot 2010. Waar of onwaar? Die gewilde Afrikaanse sangcompetitie Supersterre was van 2006 tot 2010 op die kassie. Waar of onwaar? Wat sê jou muziekkennis vir jou, as ek daai stelling vir jou gee? Sonder om na enige online soek engine te gaan of om vir Tannie Cathy GPT te vraag. ChatGPT, kan nie daarvan om ChatGPT, ek sê eerder as Cathy. Dan verstaan niemand nie. Maar dan weet ek, ek praat daarvan. Van nou, daar sê Robbie Wessels met hulle duet sê, koop vir jou een bakkie. Was dit net nie so duur was, want ek sê die enige raai. Die tyd nou, 28 minute net voor 7.
1: Toep sê die ou man, draak geduldig aan sy pijp. Kom sit een bykie nader, dat ek jou in jou kan kyk. Van die jou vrou daar binnen

Ik verlam mij met jouw kijken, jouw woorden en jouw reken. Wat rijk zo'n lente bloeisels, wat weer naar die bolland komt. En ik plant jou in die namen, ik leid jou nat met zoetwerk. En kijk dat je opkomt, met die glam van die morgenzon.

0: van Henrik se 2001 album Escape, Hero. En het voor het arm tas met lappies, een kombers en Elof met Johnny Blow, waar die drie spelfonds daar afgeskop. Die tyd nou 7 minute net na 7 op luister FM, jou lekker luisterstasie. Julle paar van julle het vir my laat weet, dit is bietjie koud vir julle, so julle het besluit, julle gaan nie uit nie, maar julle luister lekker musiek. En een paar van julle wat sê, julle het julle kaggels aan en ek sien daar so die, wat ek gou kyk by die regte boodskap uitkom, die van Merwe sisters sê, hulle is bezig om te bak en brou vir môre se verjaarsdag daar so vir, wel, een gesamentlike verjaarsdag vir Hendrik en vir Christo daar in Jeffreys Bay. Dit lyk of daar hele paar Jeffreys Bay luisteraars ingeskakel is, maar waar kan jy vandaan luister in die luister FM opvangsgebied op die FM frekwensies of as jy online ingeskakel is op jou slim TV, op jou rekenaar, waar kan, hoe kan, ek hoop jylle geniet die klanke en die program saam met my. Danny Smoke met Starig, dan bring ek vir jou weer net jou kort weersamenvatting vir môre.
1: Jy

0: FM, Vienne.
1: Jou weer samenvatting vir môre Saterdag die 20ste Junie 2026. Port Elizabeth, een minimum van 12 op na maximum van 21 graden Celsius. Uit de nage dispatch, een minimum van 11, waaraan geruidelijk opbeweeg daar na maximum van 21 graden Celsius. Jeffreys Baaise wereld, een minimum van 14 op daar na maximum temperatuur van 22 graden Celsius. In jou breer ooskaap, Aliwal Noord 7-16, Bishu 9-22, Kraddock 6-19, Oos-London 13-21, Voortbouw Beaufort 7.20, Graaf-Reinet 8.19, Gramstad 8.22, Mthatha 7.19, Port Alfred 13.21, Portsmouth 12.21 en Queenstown 4 op na maximum van 19 grade Celsius. Dit is jou weer vir môre. Vriendelik verskaaf deur die Suid-Afrikaanse Weerdiens.

maar nu van Merwe met bakkie en net voordat Andrich met kop in die bos. Nog sien treffer, dan is het tijd vir Mariska se twee spel. So is die eerste luisteraar al reg vas met ons omgekeerde melodie vir vanavond. Maar vir eerst, tell me brothers, wat vrou, do you love as good as you look?

Excite us. Knijp twee ballen vast tussen je benen. Met je handen en je knieën op je stenen.

dag toe sy huis toe was, net om nooit weer terug te keer. Ek wonder nou nog wat van haar geword het, Katarina van woonstel Blok B. Ek het haar nooit weer daarna gesien, ek het oral rond gevra. Niemand het geweet

0: As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplosbesigheid en sy behoeftes, radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of eposbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei.
1: Come on, come on, come on! At Goldwagen, we know how important it is for your car to be reliable, which is why we source our parts from reputable manufacturers to ensure that our Goldwagen stores are stocked with a wide range of vehicle parts. No, we don't only supply parts for Volkswagen, it's been like forever now. We supply parts of all major vehicle brands. Visit Goldwagen Newton Park at 345 Cape Road in Port Elizabeth. Goldwagen, keep on driving.
2: By Eastgate Caravan, Campbell en Safari Center het ons alles wat jy benodig vir jou kamper 4x4 uitstappie. Nuwe en uitstekende gebruikte karavane en sleepwaens, bakkie canopies en vele meer. Eastgate Caravans is die enigste geakkrediteerde Jurgens en Bushlaphandelaar in die Ooskaap.
3: Ek is Ewan Grobler.
2: En ek is Chantal Grobler van Eastgate Caravans, Campbell en Safari Center.
3: Kom gesels met ons.
2: 24 Vierdelaan, Homer, Port Elizabeth.
3: Dat ons julle kan help met die beste advies rakende jou 4x4 en kampering teen die beste prys.
2: 041-581-5363.

0: klaar.
1: Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za. Links bo in my borskas voel ek lyflam.

Kuf jij voor mij die zon kan vangen. Daar is een kamer in die huis waar ons die zon kan halen. Het is donker bij die venster in die middel van die dag.

As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertenties. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking @luisterfm.co.za en beleef die groei.

volg ons op Facebook en Luister FM. Volg ons op Facebook en Luister FM.